ik 18 jaar oud ben. Dan moet ik hen ten militair. Voor stramstoon en moet rom. En zijn strumpen stoppen. De spies meen ik moet leren. Dat leven in de kazern. Hij zegt mij dat nu jedes Mal. Du bringst dat nog zum General. Hij zegt, du schaust dat binnen des Murmans.